dus mocht het er. Dat jij die schimoon om even gauw net la ringen der. Toen ordelijk wiener viel, juist de jokken macht. We jokken de heide sommer in wetten, tijd